En dan zijn denk ik zo in Radio Steunenkille. Zo eerder weer dat de luften, hè. En daar eeuw, je hadden vooral. Stoot hier voor je, hele bij een loze warme, alle woestaan en woestaan kruid, microfoon, er openbaar tenten, dat zoet je, schermen dan, kaffee, man, scripten, kom hier op los, zo heer ze die, hoe je moet nog feit aan leren snallen, en lever, voor je schat dat weer dan, ons henten zijn, even je verre, en bakken stadje, neer, en rampen, hoppa, doe dat je hoppa, en zo, heel door je luften aan.